0: Linja 201, Viklia Direkt och Vixen, Mengin Turbo, Wang Pfizer.
1: Direkt Vixen, Mengin, Vixen, Mengin, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vixen, Vix